0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

Suzanne Vries met het NOS Journaal. Politie heeft gelopen als een protest tegen op Loosdrecht eind. Daar is ook een waterpoor inzet. Mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd aan een opvanglocatie. Demonstranten dit keer bij de opvang zelf een eind erop. De loop van de avond werd de zwierig. Gemeente had maatregelen al dat een protest dit dag uit de hand liep. Zaterdag worden ouders gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord benoemd van Kevin Marsh als de

0: here we go.
1: Altenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van Pesten.
4: Ik ben Marcia van Pesten. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
8: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
7: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
9: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
7: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn

0: ZFM. Regio-info.
1: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd, met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:45 en kaarten kosten €20.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Lidi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen.

0: trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Chris Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
3: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
5: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
3: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Mijn naam is Daniel Rowland.
15: Ik ben Remy van Kesteren.
16: Ik ben Marcia van
15: Kesteren
16: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
17: Ik ben
16: Marie,
17: ik ben
16: Julia Feiting.
17: En ik speel op een
13: viool. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn

0: Radio-info.
1: Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden. Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alp du 6. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond oud en nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijk en Aalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Steenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
7: Jurgen die praat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Waar het om draait? Staal. Kunststof. RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Mijn naam is Daniel Rowland.
13: Ik ben Remy van Kesten.
14: Ik ben Marcia van Kesten.
15: En ik speel op een cello van
14: het
15: Muziekinstrumentenfonds.
11: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: Radio-info.
1: In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Sliedrecht 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem. Voor knooppunt Lunetten 5 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Oostgeest 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Biesbosch Museumeiland en Nationaal Park zetten zich in voor betere toegankelijkheid voor bezoekers met een fysieke beperking. Zo kan iedereen genieten van de natuur in het prachtige gebied. Bezoekers kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals de Wombat, een off-road rolstoel, en de Zonnebloemfiets, waarbij iemand in de rolstoel kan blijven zitten. Ook is er een rolstoeltoegankelijke fluisterboot beschikbaar. Reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn paden verbreed en zijn extra zitplekken geplaatst. Het gebruik van de hulpmiddelen kost €5 per dagdeel en kan telefonisch of per e-mail worden geregeld. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd, met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 7:15 en kaarten kosten €20.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
0: Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
9: Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat de 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oostgeest 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Verkeer moet daar via de af- en toe oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot.
5: Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de Brede School de Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al langer onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Steenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A7, de Afsluitdijk, richting Friesland. De vertraging is 1 kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Zevenaar 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorinchem en Lexmond 1 kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk. Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alpe d'Huez. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Woonidee, Woonidee.
5: Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee, dat is mijn idee.
4: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
14: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
17: Mijn naam is Daniel Rowland.
18: Ik ben Remy van Kesteren.
19: Ik ben Marcia van
18: Kerk
19: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
20: Ik ben Marie
19: Vincent Gertie
20: en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
21: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je hoort het goed.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen een kwartier oponthoud. Verderop richting Maastricht van Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Toden en Hoge Heide 10 minuten. Op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Bij My Vistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer files, voornamelijk recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grenzen Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging ook ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 21:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn

0: regio-info.
1: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maastricht Airport. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grenzen Arnhem bij Duiven een kwartier. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Ligi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Ligi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Pesten.
12: Ik ben Marcia van Pesten.
13: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
13: Marie
14: van
13: der
14: Gertie.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: Nieuwsradio-info.
1: In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Van Brinnenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken.

0: regio-info.
1: Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:15 en kaarten kosten €20. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 18:45. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee, dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
9: Aan de Begijnhof. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
9: Bij MyVisTech. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk. Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alpe d'Huez. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond en Maastricht Airport een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Het Biesbos Museumeiland en Nationaal Park zetten zich in voor betere toegankelijkheid voor bezoekers met een fysieke beperking. Zo kan iedereen genieten van de natuur in het prachtige gebied. Bezoekers kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals de Wombat, een off-road rolstoel, en de Zonnebloemfiets, waarbij iemand in de rolstoel kan blijven zitten. Ook is er een rolstoeltoegankelijke fluisterboot beschikbaar. Reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn paden verbreed en zijn extra zitplekken geplaatst. Het gebruik van de hulpmiddelen kost €5 per dagdeel en kan telefonisch of per e-mail worden geregeld. De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Altena's beste muziekmix.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Pesten.
7: Ik ben
6: Marcia
7: van Marker en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben
7: Nadine Vincent
8: en ik speel
7: op een
8: viool van het
4: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. De vertraging is 1 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: beste muziekmix.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl. Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of Of ze maken en bestellen het voor je.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Bij MyVisTech. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn

0: regio-info.
1: In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud, met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden. In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Ligi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Ligi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van
6: Kerk
7: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben
7: Marie,
8: ik ben
7: Julia Fertig
8: en ik speel op een viool van het
4: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Dus Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruchtgriep ging. Er is geen verband met het Hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Woonidee, woonidee.
12: Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen.
5: lijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee, dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
6: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
8: muziek en informatie.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt en is informatie te veel zwart gelakt. Daarom stapte hij naar de bezwarencommissie. De gemeente stelt dat bij het delen van documenten ook rekening moet worden gehouden met privacywetgeving. Het voormalige gemeentehuis van Werkendam staat opnieuw te koop. Het gebouw werd na de fusie van de gemeente omgebouwd tot 40 appartementen en wordt nu aangeboden als beleggingsobject. Een bewoner vraagt de gemeente Altena om opnieuw regie te nemen over het pand. Aanleiding zijn zorgen over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek mix.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
12: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
11: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
12: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
11: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Mijn naam is Daniel Rowland.
17: Ik ben Remy van Pesten.
18: Ik ben Marcia van Pesten.
19: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
20: Ik ben
19: Marie van Pesten.
15: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: Radiozender voor de gemeente Altena.
21: Wij zijn

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al langer onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven. Spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena wil de havens van Werkendam sterker richten op scheepvaart en maritieme bedrijven. Dat staat in een nieuw programmakader voor de Biesboshaven en Beatrixhaven. Bedrijven die niet direct bij de maritieme sector passen, moeten mogelijk verplaatsen. Ook wil de gemeente het aantal bedrijfswoningen in het havengebied terugdringen. Volgens Altena moet de schaarse ruimte beter worden benut voor watergebonden bedrijvigheid. De plannen hangen samen met de mogelijke aanleg van een derde haven in Werkendam, waar al lange onderzoek naar wordt gedaan. Wethouder Hans Stanes van Altena is positief over nieuwe toezeggingen rond de verbreding van de A27. Volgens hem laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans met extra financiële steun zien dat het project wordt doorgezet, ondanks de sterk oplopende kosten. De bouw van onder meer de Merwedebruggen bij Gorinchem blijkt honderden miljoenen euro's duurder dan eerder gedacht. Ook de zogenoemde Palenweg bij Sleewijk en het viaduct over het kanaal van Stenenhoek vragen extra aandacht vanwege technische problemen en verzakkingen. Sinds 9 mei is in het dorpshuis van Meeuwen een expositie te zien over de geschiedenis van Kasteel Meeuwen. Illustrator Adrie Burghout maakte 12 digitale reconstructies van het eeuwenoude kasteel, gebaseerd op oude schetsen, foto's en historische informatie. De tentoonstelling laat zien hoe het kasteel door de eeuwen heen veranderde en wie er woonde. Ook zijn gezichtsreconstructies van vroegere bewoners te zien. Burghout gebruikte onder meer Copilot AI, Photoshop en oude luchtfoto's voor zijn werk. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het dorpshuis en duurt 4 weken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's best.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
6: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
5: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
7: Wat ben je gewonnen?
8: Het beste moment vandaag.
9: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk toch wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
7: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
5: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
13: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
2: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
14: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Mijn naam is Daniel Rowland.
17: Ik ben Remy. Ik speel op de
18: straks van het
19: Muziekinstrumentenfonds.
18: En ik speel op een cello van het
20: Muziekinstrumentenfonds.
21: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
22: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
22: Met nu
4: muziek en informatie.
22: De

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een inwoner van Veen wil meer openheid over het cameratoezicht op het beruchte kruispunt, waar rond Oud en Nieuw auto's in brand worden gestoken. Hij vindt dat zijn privacy wordt geschonden en vraagt via de wet Open Overheid om alle documenten over het besluit voor de camera's. Volgens de bewoner heeft de gemeente niet alle stukken verstrekt.

0: over onderhoud en de leefomstandigheden in het complex. Het appartementencomplex kwam eerder in verband met vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk, die vaker negatief in het nieuws kwam als verhuurder. Volgens bewoners zijn er onder meer klachten geweest over verwarming en vochtproblemen. Rijkswaterstaat heeft een contract ondertekend voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcombinatie Savera, een samenwerking van Ballast Nedam en Fluor. Op het werkeiland zijn vorige week voorbereidende werkzaamheden begonnen. Met het tekenen van het contract begint de officiële start van de bouw van de westelijke Merwedebrug komende zomer. De brug moet in 2031 worden opengesteld voor verkeer. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Renaat Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
6: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
8: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
6: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: Altena's relaxte muziek. muziekavond.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
5: Altena's relaxte muziekavond.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: De muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot